0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: O microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu nu ons hoofdstunt programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

Nu lese ek wieder en onze geschicht van om Kloos. Feie week mil Kloos Utrop, verkauft zine wirtschaft en verleidt zine heimatdarp, om met de vergonnenheid te breken. Hij kauft zich wiet af en niet grootet landgoed. Dit geeft Kloos een anspruch, op een nune tijd wordt om dat zien wat er groot. Kloos toopt met de 12 andere onziedlerfamilies, falden zich ladig, kein predje wie met je kom. Hierdurch haf Kloos seine Nubasch eingelud. Hei dacht, ohne Predigt fährt te lesen. In alle taub noch wot Leute singen, in Betzus ne Andacht. Hier fang wir dann an. Dort ist Sindacht Smarius, in der Jast sind meist ohne der.

0: vi sluten det laste part off med fortalen fan Juni Kinga, det jeg han gør i Mindshift med igjen, og det i Mindshift det har ikke blitt grått og i fang, det fungerer blitt clean on.
1: Jeg finner det så interessant at de meste alderen van er Kinga er grått zijn, han en verlangen dat de zal naar huis komen. De waren tiptop han.
0: Du meinst, dass Kinga naar huis kreuen?
1: Ja. En ik heb ook den verlangen, wie han twee jongens wat nu niet thuis woon, en wie vreien ons allemaal zeer van deine huis komen. Über die Gemeinschaft fehlt eier te versicheren, eier de Rüttraing. Du mat all in Gemeinschaft sein, vor de Rüttraing, dat de in Verlangen han, hüst te kum. En dat's wat ik hier in Jünt, dat de Gemeinschaft, as du all je warst, en du wen keijide, dit Gemeinschaft wieder drehen, as dat so?
2: Ja, ik wil so sein.
0: So wat deed je dan, tum de Gemeinschaft abbeeren?
2: Sehr viel bede, ik heb sehr viel gebet, dat Gott ons wird, weiss het jewe? Met de mij alles verhandelen en dat is dan een heim als die zijn je niet alle even rein. We hebben dus twee, maar die zijn zeer verschillende. En maakmal met een beetje strenger zijn met een als de ander. Maar mij wie allemaal zo van ik afrekening weer met de mij alles en dat ziet dus dat wordt zijn en zo weer dan houden die respect voor mij.
1: Men buen de en vertruen op hem.
2: Ja, ik leef ja. Ik ga met anderen van je reten, je vraag, waar ik kom, dat zij ook willen God noodvallen. En ze gaan je zeggen dat wie wens, wie anders wens, krijgt ze weer als wie thuis weer. En we hebben even er een dad, want hij predigde dat hij hing er een pulpit, zo weer als hij thuis weer.
0: Also, du meinst dan de winne beständigheid. Je wil niet hechelen, je wil niet voor andere mensen naar stel je zo oprechtig op en tuus wie domlich te de king. Dat is niet wat die zouden.
2: Zo gaan ze mij als een soort gezegd.
0: Ja, die zouden beständigheid. En die zei zo, die moesten aan je moest streng zijn. Dat moest die zeggen dat een live bewezen meint niet een met alles toch loten.
2: No.
3: Ja, dat meint Michael, dan moest ze de regelen hebben. En ik doe blijven. En zei, nee, dat meint van jou soms met die kaktieren bijna zijn. Dat meint dan klok tien, nicht tien, no tien. So, im ganzen Leck halt wie dat den Respekt, von der Kinga. Dat deide sei, wann wie dat Frauen deide, früher manchmal warum.
0: Und dat ist ein Don't, nicht so?
3: Dat correct, ganzen Don't, und dat muss verdammt erklären. Meint vielleicht nächsten Smarts, meint na Schallgunde, meint Tini Gapstone, wie musste du da gute Ursache haben, für dat, nicht bloß sei, ich sei dat bloß so, die musste auch noch was ich sein, nee, dat musste Ursache sein, dat auch. Ik geloof voor ons weer dat zo, we hadden den respect, we proberen dat te houden.
0: Ella zegt eerst nog een slag, en die wil een klein passie aanherken. Die zegt dat je hebt dus twee, maar die waren verschieden. En dat brengt nog een vrouw dan voetste met naam, waar we ook niet gaan als verheer van je reden, maar doe je die dan even rein behandelen?
2: Ik probeer allemaal zeer even rein te doen, maar ik word aan dat schok niet helemaal. De ene die we veel weten als de ander.
0: Eine veel een stievere grens.
2: Ja. Ja, de ene die moest we allemaal een beetje stiever houden, de andere die brukt dan bloß een beetje aanchecken en wie die dat al zeer leid wat die gedaan hadden.
0: Dat komt dan, wanneer je een gemeenschap hebt met iemand, dan leer je het kan, dan weet je waar je kan verschillen houden met iemand. Maar alleen, als we hier aan het programma omvangen, dan reden we thuis al ervan, dat du weer een vaste dingen wat je duidt met je kinder, alle jaren. Da hat je dinge, wat je met een top deiden, bloß einfach tum, en guten tiet wiesen, er me een top dinge deum, wat de schenk gunde. Kost uns een bassje van dort vertalen.
3: Well, ein ding, dat, waar wie bot en, als de, anse, mij alles nog ganz jong werden, ik ben zeer druk, en veel van thuis weich, even dag reins, en verke lots ovens, met tjurken, zaken en zo wieder. En dan, waar wie en, ik deed niet genoeg met mijn schenk het op, als een foto. En dan sloot voor ons aan dat we worden geen oven die er werkt. Dat we in zee zaten dat we voor onze familie. Dan kon de kerk niet in stich komen, arbeid kon niet in stich komen, en als er mal een emergency.
0: Wat afraafd hebt je?
3: Ja, zo, wat niet gepland had.
0: Dat vonden we een begrafenis, ja, weer Duitsland. Dan neem je het. Dan doe je de aarding wel echt bereikt.
3: Ja, ja.

0: The clock is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en de brood van het leven van jou is uit de apostelgeschichte 16, 26 tot 27 hoe het zegt. En plaatselijk kwam door een grote eerdbeben door het gevangenis wat op de grond scherderd. Voeten besteed gingen alle deuren op en aanvallen alle de keden af. De gevangenis wacht daar ook op en als hij zag dat alle gevangenisdeuren op waren, greep hij om schwert en wilde zich doodmaken. Wie als hij dacht die vastgenomen, würden alle uitgereden zijn. De Herr had den Gefängniswächter dat Zeichnis van eind van Gott seine Kinder gegeven, tom am beeinflussen. Nu geef hij am noch een tweede bewijs, een grootet Erdbeben. Dit weer nicht een algemeine Verfall, wat bloß jood terechte tijd en op rechte steed passiert. Dit weer een Verfall, wat Gott moedwillig kracht te die tijd passieren leidt. Hij zelfs mögt die Erd en dat Gefängnis wat op dem Grund schädren, zodat alle deren opsprongen. De Schletter reiten van de Wand af en te dezelfde tijd vallen die Keden, wo met de Gefangenen gebungen werden, naar de Erd. Sogar de Klotz, wo ben de Pastel ihre Feit verschloten werden, sprung op. Gott seine deine ihre Gebete worden met dissen Erdbeben beantwoord. Da wordt nicht bloß du am Gefängnis gebet, Ob eine Heimer wären auch Menschen, ob ihre Knieis und beten für Paulus und Silas. Als die Erde anfängt zu schädern, wagt der Gefängniswächter ab und ripst nur sein Schwert. Er ist ganz verblüfft, dass er sieht, dass alle deren aufstehen. Er sagt zu sich selbst, nu sind Gottschecks alle Gefangenen ausgeritten. Was soll ich nu tun? Ich habe meine Arbeit noch immer gut getan, En mijn wird zijn nog immer met mijn arbeid tevreden geweest. Nu aber, wenn al die gevangenen uitgereden zijn, worden ze zeggen dat het mijn schuld is. Ik kan met zo'n schoon niet leven. Mij blijft zes nicht even als de dood. De eerdbeben buiten wordt nu een innerlijke eerdbeben. Een eerdbeben in zijn hart. Gott heeft van jou nog datzelfde. Hij schickt veelmaal een eerdbeben en mensen ihre levens. Een plaatselijke dood kan een persoon zijn innerlijke gelotenheid ganz verdorven. Wie heeft niet zo'n eerdbeben ervaren, wo alles wat een zo dacht zeker weer, taub knetteren en vervallen deed? Wanneer het zeichnis van een van God zijn kinderen niet genoeg is, dan brengt God andere wegen om naar de persoon zijn hart ingang hebben om dat te ändern. Hij wil die wat doorbrengen, wo du zu der Ansicht kommst, dass du verloren bist und dass du so nicht wieder leben kannst. Aber wenn einer ganz abrechtig ist, dann muss einer sein, dass wenn Gott so ein Erdbeben schickt, dann hat der Feind auch einen Plan. Er deit den Gefängniswächter anbillen, dass wills er so nicht wieder leben kann, soll er sich bloß das Leben nehmen. Der Feind kämmt Menschen von dir noch krank so an. Wenn du zu der Ansicht kommst, ich sie verloren, was hätte die sein? Dort bist du wirklich. Deine Sünden sind aber so grof, dass dein nicht zu vergeben gehen. Aber holem denk, wir haben nicht mit den Feind zu tun. Wir haben mit Gott zu tun. Er schickt den Erdbeben, nicht, dass du sterben sollst, aber dass du leben kannst. Gott ist die Gott und will die als Sehnchen haben.

0: De klok is drooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet je Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschiedenis, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar we opstonden en waar we van herkomen.

0: vi sluten det laste part off med fortalen fan Juni Kinga, det jeg han gør i Mindshift med igjen, og det i Mindshift det har ikke blitt grått og i fang, det funkt blitt clean on.
1: Jeg finner det så interessant at de meste alderen van er Kinga er grått zijn, han en verlangen dat de zal naar huis komen. De waren tiptop han.
0: Du meinst, dass Kinga naar huis kreuen?
1: Ja. En ik heb ook den verlangen, wie han twee jongens wat nu niet thuis woon, en wie vreien ons allemaal zeer, wanneer die naar huis komen. Über die Gemeinschaft fehlt eier te versichern, eier de Rüttraing. Du mat all in Gemeinschaft sein, vor de Rüttraing, dat de in Verlangen han, hüst te kum. En dat's wat ik hier in Jünt, dat de Gemeinschaft as du all je warst, en du wen keijide dit Gemeinschaft wieder drehen, as dat so?
2: Ja, ik wil so sein.
0: So wat deed je dan, tum de Gemeinschaft abbeeren?
2: Sehr viel bede, ik heb sehr viel gebet, dat Gott ons wird weisheit geben. Met de mij alles verhandelen en dat is dan een heim als die zijn je niet alle even rein. We hebben dus twee, maar die zijn zeer verschillen. En maar moet een beetje strenger zijn met een als de ander. Maar mij wie allemaal zo van ik afrekening weer met de mij alles en dat ziet dus dat wordt zijn en zo weer dan houden die respect voor mij.
1: Men byen de en vertruen op hem.
2: Ja, ik leef ja. Ik ga met andere van je reten, je vrouw, waar ik kom dat zij ook willen God nog vallen. En ze gaan je zeggen dat wie wens, wie anders wens, krijgt ze weer als wie thuis weer. En we hebben even er een dad, want hij predigde dat hij hing er een pulpit, zo weer als hij thuis weer.
0: Also, du meinst dan de winne beständigheid. Je wil niet hechelen, je wil niet voor andere mensen een stel je zo oprechtig op en thuis wie domlich te de king. Dat is niet wat die zagen.
2: Zo gaan ze mij als een stel gezegd.
0: Ja, die zagen beständigheid. En die zeggen zo, die moesten aan je moest streng zijn. Dat moest die zeggen dat een live bewezen meint niet eind met alles toch loten.
2: No.
3: Ja, dat meint Michael, dan moest ze de regelen hebben. En ik doe blijven. En zei, nee, dat meint van jou soms met die kracht benen zijn. Dat meint dan klok tien, nicht tien, no tien. So, im ganzen Leck hab wir dat den Respekt, von den Kinder. Dat deide sei, wann wir dat frauen deide, früher manchmal warum.
0: Und dat ist ein Don't, nicht so?
3: Dat ist korrekt, ganzen Don't, und dat muss wir dann auch erklären. Meint vielleicht nächstens Mainz, meint Michelle-Gunde, meint Tini-Gabstone, wir müssen da doch gute Ursache haben, für dat, nicht bloß sei, ich sei da bloß so, die muss da noch was ich sein, nee, dat muss die Ursache sein, dort auch. Und, ik geloof voor ons weer dat zo, we hadden den respect, we proberen dat te houden.
0: Ella zegt eerst nog een slag, en die wil een klein passie aanherken. Die zegt dat je hebt dus twee, maar die willen verschieden. En dat brengt nog een vrouw dan voetste met naam, waar we ook niet gaan aan het verheer van je reden, maar doe je die dan even rein behandelen?
2: Ik probeer allemaal zeggen even rein te doen, maar ik word aan dat schok niet helemaal. De ene die weer veel weet als de ander.
0: Eine veel een stievere grens.
2: Ja. Ja, de ene die moest je allemaal een beetje stiever houden, de andere die brukte dan bloos een beetje aantrekken en wie deed dat al zeer leid wat je gedaan had.
0: Dat komt dan, wanneer je gemeenschap hebt met iemand, dan leer je het kan, dan weet je waar je kan verschillen houden met iemand. Maar alleen, als we hier aan het programma omvangen, dan reden we thuis al ervan, dat du weer een wasse dingen wat je deed met je kinder, alle jaren. Da hat je dingen wat je met een top deiden, bloß einfach tum, en guten tiet wezen, en een top dingen doen wat de schenken konden. Kost ons een beetje van dat vertalen.
3: Wel, een ding dat, waar we bood en als de, aan ze mij alles nog ganz jong werden, ik ben zeer druk, en veel van thuis weich, even dagwijns, en verke lots ovens, met tjorken, zaken enzovoort. En dan waar we, en ik deed niet genoeg met mijn schenken top, als een foto. En dan sloot voor ons aan dat we worden geen oven die werk. Dat we in zee zaten dat we voor onze familie. Dan kon de tjork niet in stich komen, arbeid kon niet in stich komen, en als er mal een emergency.
0: Wat afraafs abteem.
3: Ja, so wat niet gepland had.
0: Dat vond we een begrafenis, ja, via Duitsland. Dan neem je
3: tijd.
0: Dan doe je de aarding wel echt bereik.
3: Ja. Op onze anders, dat moeten we ganz klaar met onze tjork en ook met de arbeid. Dat donderdags ovens, van dat donderdag weer, dat we aan zijn familie ovend, dan wie ik thuis.
0: En de kinderen verleidt zich erop.
3: De kinderen wisten dat, we zeiden verkeerd aan ze mij alles, den oven kan je niet plannen wat we worden doen. Dat we vielleicht dan, wij willen games spelen, of vielleicht willen we vielleicht naar stad vorderen, en beetje ramchecken wat we in de stad via, wat we daar kunnen. Vielleicht nou McDonald's tevoren, of Ruud voor het een beetje wat eten. Dat we dan eher ovend. Mm-hmm. En dat wisten ze. Dan weer ze gans, al recht om het, want ik dan meer ovens niet thuis via. Vielleicht bloß nu komen tijd voor aan de slop brengen.
2: Ze reden door finale dag naar van. Van
0: die
2: ovens.
0: Nu van die kingen. Ja. Zo, wovertijdig vond je dat aan hem leven?
2: Ik geloof dat we nog verder zijn van de schuil te gaan.
0: Zo, ganz jong.
2: Ja.
0: En dan, hoe lang deed je dat dan? Wat is ik bevreden?
2: Meest bij jou, wat is ik bevreden? Want ze vangen aan u te schaffen, zo, dan schaft het niet helemaal.
0: Zo, werkelijk, wat de wings groot werden.
2: Ja.
0: En de schaatsen van de dag nog.
2: Ja, so wenn sie redet, so
0: noch. Nie sind die noch so alt, dass dann wird die abheben.
3: Oh, noch Maya Stott.
0: Maya Stott in der Hand.
3: Die Dinge sind alle.
0: Aber das wären Dinge, was die deiden, um die Gemeinschaft abbühren, und dort haft ihnen geholfen, dass nie so gut, wenn die Sinne gerade die Kinder dort haben, dass die kann die Gemeinschaft noch einmal wieder drehen.
3: Ich glaube, ein Ding, was uns helfen, deid wir, dass die, an sie mir alles, die wir dabei, mit Musik und so weiter tun, und die singen und Instrumenten spielen. Und dort deid wir immer hingestunden.
0: Okay, in Städten.
3: In Städten, da, in der Hans eine Church will spielen, dort leid wir dann. Dort, uns, wir kaufen, große Freude, wenn die dort leider mithelfen, in der Church dienen. Helden, dort niemals trägt. Und, ich glaube, dort haft auch noch geholfen, zum Respekt haben für uns. Mm-hmm. Dort, wir an Leute, in der Church dienen, wir vielleicht nicht immer perfekt, aber dort wir ganz so reit, sie lehren. Wir kaufen an die Gelegenheit zu lehren.
2: Das kommt manchmal bei dir, wir können hören, nicht haben wir das Geld dort auch. Aber wir sind nicht froh, dass wir dort haben getan. Also, als wir alle, der ist nur eine Piano-Lehrerin.
0: Sei ja schön.
1: Mir hört sich das aus, diese Dinge, was die hier abgeredet haben, das Gebet und Zeit nehmen für die Familie-Ovens und Erntloten mit Musik und so was, Ivan. Die Zeit, das Geld, was die Nangun, das ist alles wert. Wir in Gemeinschaft haben mit den Kindern. Wir möchten viele Dinge abgeben, um Luther zu kriegen. Und das ist, was die tun haben mit den Kindern.
2: Ja, klar. So wenn es sei, sie dort ans.
0: Als Titerrand auf, sage ich, würde ich Ihnen bloß noch fragen, wenn Sie können an der Torhäuser ein Ding geben, zum Rot sein, wenn Sie bloß eines Leichen anwenden von Ihnen leben, was ist ein Ding, was die Jäger würden sein für an der Torhäuser?
3: Weil ich würde sagen, aus dem Vorder, ein Ding, was ich habe früher gesagt, und ich glaube, es ist anständig auch so gewesen, dass wenn der Vater will wissen, dass ihre Kinder soll Respekt haben für ihn, dann soll er ihre Mama leben.
0: Seine Früh.
3: Seine Früh. Das meint dann seine Früh. Er muss wissen, dass er seine Früh ein großes Leben hat.
0: Dass die Kinder das Vorbild haben.
3: Die Kinder

0: The clock is saß mit 30 Minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.